0: sheer glamour, crepes fit more snugly, smoothly than ordinary nylons. See them in Belito's Touch of Gold range at your nearest store. Belito.
1: Vakantie. Ja, eigenlijk elk jaar weer een geweldig probleem. Waar gaan we dit jaar naartoe? Waar is het nog stil en rustig in Nederland of Europa? Waar zijn de leuke plekjes? Waar is het nog betaalbaar voor uw vakantie? En waar vindt u de zon? Honderden vakantietips en nog veel meer leest u in het tijdschrift Reizen. Het blad voor uw vakantie. Reizen. Koop het eens bij uw tijdschrift.